leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+-gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel.

Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk vijfde. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren met tropische temperaturen tot 34 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasseltse Steenweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De brandweer trekt aan de alarmbel na een golf van inbraken in kazernes. Sinds begin dit jaar werd al in 5 Belgische brandweerposten ingebroken, onder meer in Lommel en Ranst. Dieven hebben het vooral gemunt op gespecialiseerd reddingsmateriaal, zoals hydraulische scharen en spreiders. Volgens de brandweer kan de diefstal mensenlevens kosten. Ontbreekt het materiaal bij een interventie, dan moet een andere ploeg worden opgeroepen. Dat kan een vertraging van 10 tot 15 minuten opleveren bij een dringende bevrijding. Jeugdhuis De Molen in Alken krijgt niet alleen een nieuw gebouw, ook de werking wordt vernieuwd. De gemeente start samen met vrijwilligers en jeugdwerkorganisatie Formaat een participatietraject. Daarbij wordt gekeken naar de missie en toekomst van het jeugdhuis en hoe meer jongeren en vrijwilligers kunnen worden betrokken. De Molen bestaat al meer dan 40 jaar en verhuist volgend jaar naar een modern gebouw op de site van Alkenvallei. De gemeente wil zo van De Molen opnieuw een bruisende ontmoetingsplek maken. Vandaag wordt het opnieuw enkele graden warmer, met maxima rond 31 graden. De dag start fris en zonnig, later komen er meer wolken. Het blijft in Limburg droog. Morgen wordt het iets minder warm met 27 tot 28 graden en afwisseling van zon en wolken. De kans op een bui blijft dan zeer klein.

0: En wat gaan we daar doen?
1: We gaan naar diertjes kijken.
0: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

chanter.

te parler comme la première fois.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoet komen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel en Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Een leuk popgroepje met een mooie zangeres, dat was indertijd de mode, zoals dat heet. Het was toen 1971. Goedemorgen, welkom. Dit is Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En we begonnen in 1971 en ook voor de rest van de platen in deze vakantieuitvoering van Espresso komen uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Onder andere muziek vandaag van Gilbert O'Sullivan, van Tavares, van Joe Harris en ook van Chubby Checker.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons

Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10, met Ludo Wijnen, de man die de zon doet schijnen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach vlakbij de Luxemburgse grens vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoet komen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel en Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.

Siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

om met een modern woord te beginnen en om wat hip te klinken, we gaan lekker chillen de komende 2 uur op de tonen van wat laid-back en lounge muziek, of zoals ze dat vroeger omschreven, easy listening. En als je dat letterlijk vertaalt, betekent dat op je gemak muziek genieten van makkelijke muziek. Lekker lui vanuit je stoel. Je mag ook wat staan klussen of kokkerellen. Of onderweg in je auto meeluisteren. Of ergens aan de andere kant van de wereld via streaming. Maakt niet uit als je maar geniet van ons gezelschap en onze muziekkeuze. De man die we in Vlaanderen missen op het concertpodium, onze Wiltura. Daarnet in het gezelschap van een zekere Maria. Waarmee de toon en het ritme zo'n beetje is gezet. Wie me een tijdje volgt, die weet dat ik nogal tuk ben op Latino-ritmes, gaande van de cha-cha en de rumba over de samba, de salsa en de bachata. Als onze voeten en onze heupen maar mogen meedansen, is het oké.

Koos Koeri, die wou kosten wat het kost dat we meegingen naar haar dorp waar ze woont. Daar zong ze over Me voy pa'l pueblo. De echte dansers onder ons die hadden meteen door dat dit een cha-cha was. Toen we die dans aanleerden, leerde ik ook de betekenis van het woord onomatopee. Een klanknabootsing. Het geluid dat je al dansend met je voeten maakt tijdens het dansen van de cha-cha is ch-ch-ch. En je schuift ch-ch-ch, cha-cha-cha. Dat is dus een onomatopee. Wie ook van dat ritme hield, is deze meneer, Nat King Cole.

Speciaal voor de Latijns-Amerikaanse landen blikte Nat King Cole twee langspelers in, opgenomen in Havana, en daaruit Cachito. Jongens die, omdat ze in het grensgebied tussen Texas en Mexico woonden en nogal wat absorbeerden van wat ze daar allemaal qua muziekgenres te horen kregen, waren de Mavericks. Ze bestaan nog, maar ik heb het over de periode dat Raul Mello nog bij hen was. De man die kortelings overleed, hè, de liedzanger van de groep.

0: Ja, neem het me niet kwalijk dat ik vandaag zonnige muziek draai. Straks is de zomer voorbij, want het gaat snel hoor. Nee, genieten op het moment zelf. Vandaar André van Duin als de zon schijnt. Ik heb het al vaker vermeld, je moet opletten als je in je computer een liedje intikt. Hè. De titel dus, hè. Ik zal het doen hier, voilà, als de zon schijnt. En wat zie ik dan? Ja, kijk maar mij, ik zie niet alleen André van Duin vermeld, maar ook Toon Hermans. En ik dacht, hé, heeft hij dat dan ook gezongen? Ja, blijkbaar wel. Het is te zeggen, wacht hè, hij gebruikte dezelfde titel, maar qua melodie klinkt het totaal anders. Het is typisch Hermansiaans, je kan zo meezingen. Een makkelijk melodietje, maar toch leuk gevonden.
1: Als de zon schijnt, of als het pijpen stelen giet, of als de wind waait lekker niet.

blootje of met mijn kleren aan. Alle dagen in ieder jarige tijd. Op Fifth Avenue of op de Keizerlei. Als de zon schijnt, of als de pijpen stelen giet, of als de wind waait lekker niet.

allemaal dat je van het in een limousine of op een autopet. En als de zon schijnt, of als

Dat was nog eens een zomerhit. Tijdens menig radioprogramma rond de Tour de France dook dit op. In de 70s vooral, Tu sais je t'aime, Shake. Zal ik het thema zomer stilaan loslaten? Nog eentje, hè? Dat hoor je soms op café, hè? De uitdrukking die ze dan gebruiken, nog eentje om het af te leren.

Dat lijkt bijna reclame voor een of ander tandpasta-merk. Oh, there is summer in your smile. Dit is een liedje dat me ook deed glimlachen, toen ik dat begin jaren 70 voor het eerst hoorde, een liedje opgedragen aan een klein meisje. Het was Gilbert O'Sullivan, die voor een tijdje inwoonde bij zijn manager Golden Mills, en hij mocht daar af en toe babysitten, want Golden, die had een dochtertje, en hoe heette dat meisje? Claire.

Nat King Cole had het daar straks over Cachito. James Last bracht daarvan de vrouwelijke versie mee, Cachita. Willen we nog eens een eendagsvlieg uit onze verzameling halen? Die zijn er zat genoeg. Ik vermoed dat, mocht ik de hoes niet in mijn handen hebben nu, ik de naam van die man waarschijnlijk niet meer zou weten. Pas op, ik moet het nu maar aflezen hoor. Leapy Lee.

Een soort darts noem ik ze, The Little Arrows van Leapy Lee. Ik neem je even mee naar Nieuw-Zeeland voor een tweespan. Daar ontmoeten we John Rowles. Hij is een echte Nieuw-Zeelander. Hij heeft Maori roots. Eigenlijk heet hij met zijn familienaam Hohapata. Hij woonde in Australië tijdens zijn carrière, maar verhuisde na zijn afscheid van de showbiz terug naar zijn naaste familie in Auckland, Nieuw-Zeeland dus. John die kennen we van twee grote hits, Hush, Not a Word to Mary, en we kennen hem ook van If I Only Had Time, waarvan hier de originele versie, Je n'aurai pas le temps, Michel Fugain.

Zwijgen, hush, sst, niks doorvertellen aan Mary, hush not a word to Mary, de warme stem van John Rawls, de man die omwille van gezondheidsredenen vervroegd met pensioen moest op rust. Een meer dan geslaagde cover nu, origineel op plaat gezet door Edith Piaf, samen met haar piepjonge haarkapper Theo Serrapeau, de man met wie ze ook trouwde. Ze kon er niet lang van genieten, want iets later overleed ze. Ik heb het over dit duet.

nog maar eens een covertje om mee te nemen uit Frankrijk, het duo Danny Briand en Chimène Badi, à quoi ça sert l'amour, waar dient de liefde toe? Als je geen plezante relatie hebt, zou je dat kunnen zeggen, maar die een gelukkige relatie hebben, die kunnen tientallen argumenten opsommen dat de liefde wel de moeite waard is. Ik heb een hele grote liefde die ik koester, en dat is liefde voor muziek. Mijn maîtresse, zou je kunnen zeggen, en dat al jaren. Ik moet ze goed onderhouden en ze kost me geld hoor. Veel geld, want ik blijf platen en cd's kopen. En zodoende kan ik rijkelijk blijven programmeren.

Donald Pierce, Please Don't Go. Dat zouden we beter boven het embleem, het logo van Radio Ludo zetten. Alsjeblieft, blijf bij ons. Ik weet het, dat hangt deels van onszelf af, want des te betere programma's we afleveren, des te langer je bij ons blijft. Ik doe mijn best, wat zeg ik, mijn uiterste best.

poging je bij ons te houden, zodat je niet vreemd gaat qua zenderkeuze. Silvio Danza, tausendmaal möchte ich dich küssen. Voor sommigen is één keer zoenen ook al genoeg, meer dan genoeg. Oké, ik zal maat houden, maar wel met de belofte dat ik zo meteen na het nieuws nog eens langskom voor nog een uur siesta. Tot straks.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel en Standaard en Cercle Brugge kwamen iets verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.

Siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

was ooit één, zo niet het allerbeste dansorkest in Groot-Brittannië, Joe Lasme, de Cha-Cha Papayocchiero. Op een bepaald moment in zijn carrière vroeg Trini Lopez aan zijn platenfirma of hij geen liedjes mocht opnemen die de fans thuis zo makkelijk konden meezingen. Geen karaokeplaat, nee. Zo van die typische sing-along nummers, zoals ze dat in het Engels zeggen, hè? Meezingertjes. En weet je wat zijn platenbaas zei?

Ja, dat is triest om mee te zingen. Hè? De liefde is uit. Het is niet meer zoals het voorheen was. You know you don't love me no more. Trini Lopez. Moet opletten dat ik haar niet uit het oog verlies sinds ze een tijdje geleden de geest liet. En dan heb ik het over Connie Francis. Ooit begonnen op aanraden van haar vader als een succesvolle accordeonist tot ze zich ontpopte als een van de populairste zangeressen van haar generatie. En als je dit hoort, begrijp je meteen waarom.

als je dat nu eens thuis met z'n allen zegt, je hoeft niet te zingen, in de richting van de radio, you are my everything, ja, niet ik, hè, maar Radio Ludo, dan zitten we goed, meer dan goed. Ja, we zijn intussen, dat klopt, hè, we zijn intussen 3 jaar jong, gestart in augustus 2023 door Björn Verhoeven samen met Ludo Wijnen. Intussen is onze ploeg uitgebreid en staat Antoine Derksen aan het roer en is Karin de Grijve mee aan boord gestapt. We hebben veel plannen. Nee, ik mag niks zeggen. Luister maar, binnenkort meer daarover.

Zonder zijn zus deze keer, Caterina Valente, Silvio Francesco, maar wel met een liedje over haar, Caterina. Met vlak nadien het orkest Recanef Brazil. Daar ben ik nooit geweest en dat zit er niet meer in. Wel ben ik een paar keer met vakantie geweest in de waaien van Napels, met onze lievelingsplek Sorrento, Capri en Ischia. Om terug te denken aan die tijden is hier het levende bewijs dat Italië ooit het land was van de opera. Daar weten ze wat bel canto is, of, doodgewoon gezegd, hoe je mooi moet zingen.

Dat is zingen op zijn Italiaans en zoals ze alleen daar kunnen zingen. Hè. Vittorio Romano Amore Mio. Wie ook graag mooi zong, en dan zoals zijn idool Bing Crosby, was Pat Boone. Al werd hij meteen als een witte rocker in de markt gezet, een mooie jongen ook. Iemand die de hits van zijn zwarte medemens ging witwassen. Maar tussendoor mocht hij ook liedjes inblikken met zijn opvallende warme baritonstem.

Boegbeelden van de popmuziek anno 50s en 60s na Pat Boone, Bobby Rydell, Frenzy. Dat waren jongens die je in die tijd vaak tegenkwam in het café om de hoek. Niet in levende lijven, maar om de jukebox. Dat was een van de redenen om naar het café op de hoek te trekken. Dus niet alleen om een pintje te drinken, maar misschien zat daar ook het meisje van je dromen. En kon je, als je genoeg moed had ingedronken, met haar dansen. Wacht, ik neem je even mee naar die kroeg hier op de hoek.

Sommigen zullen een zaak vinden en dat mag, hè, maar geef toe dat ze vroeger knappe plaatjes afleverden uit de tijd dat de melodie nog de bovenhand kreeg, na Gene Pitney, The Everly Brothers, Crying in the Rain. Ik heb in mijn discotheek hiernaast, wacht, loop even mee. Kijk maar, een 78 toerenplaat ingekaderd, hier, ze hangt vlak voor me, uit, hoor goed, 1946. En kijk, lees maar mee, wat staat daarop? Les Compagnons de la Chanson en Edith Piaf, met een van haar eerste grote successen, Les Trois Cloches. Ettelijke jaren later, in Amerika, een hit voor The Browns, en je moet dat kennen hoor, The Three Bells. Hey.

alsof het niet op kan. En het kan ook niet op, want de discotheek van Radio Ludo is gigantisch. Na de Browns uit Canada, samen met Michael Bublé en Céline Dion, een van de bekendste artiesten, en Murray, Oh Lonesome Me. Ik voel me zelden of nooit alleen, want ik weet dat jullie er zijn aan de andere kant. We zien elkaar wel nooit, maar dat hoeft niet, hè. Het weten, dat is ook al fijn. Ik heb al diverse talen gedraaid, nog niets in het Spaans in dit tweede uur. Net ontdekt, een AI-productie, maar dat, ja, neem je me al lang niet meer kwalijk dat ik die dingen ook draai. Mooi hoor.

Salon madrugada, no wel was cuando sea tarde. En wat nu, denk ik dan vaak, maar ik hou van tegenstellingen. Toen de manager van Engelbert Humperdinck in Nashville, toen hij daar was, ontdekte hij daar een country song waarvan hij wist, dit moet Engelbert opnemen, dit is echt iets voor hem. En kijk, Golden Mills kreeg nog gelijk ook.

Na Engelbert Humperdinck met Please Release Me, tellen ze wel eens Some Broken Hearts Never Mend. En je denkt, een gebroken hart kan je lijmen, blijkbaar niet, of toch niet altijd. Mocht jij je aangesproken voelen dat je een soort hartebreker bent of breekster? Het zou kunnen, probeer maar te lijmen. Dat is beter. Oh, ik moet opletten, mijn tijd zit erop, ik moet stilaan afronden. Weerom bedankt dat je erbij was en sowieso graag tot de volgende.

0: Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus, meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie. Do it.
1: Siestdag. Muziek op zijn zondags met Mark Brilowit.

0: Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreen.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De brandweer trekt aan de alarmbel na een golf van inbraken in kazernes. Sinds begin dit jaar werd al in 5 Belgische brandweerposten ingebroken, onder meer in Lommel en Ranst. Dieven hebben het vooral gemunt op gespecialiseerd reddingsmateriaal, zoals hydraulische scharen en spreiders. Volgens de brandweer kan de diefstal mensenlevens kosten. Ontbreekt het materiaal bij een interventie, dan moet een andere ploeg worden opgeroepen. Dat kan een vertraging van 10 tot 15 minuten opleveren bij een dringende bevrijding. Jeugdhuis De Molen in Alken krijgt niet alleen een nieuw gebouw, ook de werking wordt vernieuwd. De gemeente start samen met vrijwilligers en jeugdwerkorganisatie Formaat een participatietraject. Daarbij wordt gekeken naar de missie en toekomst van het jeugdhuis en hoe meer jongeren en vrijwilligers kunnen worden betrokken. De Molen bestaat al meer dan 40 jaar en verhuist volgend jaar naar een modern gebouw op de site van Alkenvallei. De gemeente wil zo van De Molen opnieuw een bruisende ontmoetingsplek maken. Vandaag wordt het opnieuw enkele graden warmer, met maxima rond 31 graden. De dag start fris en zonnig, later komen er meer wolken. Het blijft in Limburg droog. Morgen wordt het iets minder warm met 27 tot 28 graden en afwisseling van zon en wolken. De kans op een bui blijft dan zeer klein.

te leggen. Want handen zeggen veel, met handen doe je veel. Een handig instrument, maar jij bent dirigent.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DHB+. In Midden-Limburg op 107.2. En

is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf, Greenland Energy, wil miljoenen investeren in boringen in Jameson Land. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De brandweer trekt aan de alarmbel na een golf van inbraken in kazernes. Sinds begin dit jaar werd al in 5 Belgische brandweerposten ingebroken, onder meer in Lommel en Randst. Dieven hebben het vooral gemunt op gespecialiseerde

naar de missie en toekomst van het jeugdhuis en hoe meer jongeren en vrijwilligers kunnen worden betrokken. De molen bestaat al meer dan 40 jaar en verhuist volgend jaar naar een modern gebouw op de site van Alkenvallei. De gemeente wil zo van de molen opnieuw een bruisende ontmoetingsplek maken. Vandaag wordt het opnieuw enkele graden warmer, met maxima rond 31 graden. De dag start fris en zonnig, later komen er meer wolken. Het blijft in Limburg droog. Morgen wordt het iets minder warm met 27 tot 28 graden en afwisseling van zon en wolken. De kans op een bui blijft dan zeer klein.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olieschuit. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land.

achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op Wopa.

wijs kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het regioradio nieuws.
3: Het Stadsplein in Genk wordt op zaterdag 19 september het decor van de derde editie van Go Wild. Het Urban Sport Evenement is dit jaar geselecteerd als het officiële openingsevenement van de Europese Week van de Sport. Bezoekers kunnen er gratis kennis maken met onder meer freerunning en chase tag. Er zijn demonstraties, workshops en een nieuwe skill competition. Ook gezinnen zijn welkom met onder meer graffiti-workshops, springkastelen en een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. De opbrengst van het bal van de hulpverleners gaat dit jaar naar AZ Vesalius in Tongeren-Borgloon. Het geld wordt gebruikt om de pediatrie- en spoedgevallendienst kindvriendelijker te maken. Zo kreeg de kinderafdeling al nieuw babymateriaal, waaronder girafmobieltjes, een speelmat en een babyfoon. Ook de spoed krijgt binnenkort een kindvriendelijke makeover, zodat kinderen zich er ook veiliger voelen. Het jaarlijkse bal wil bovendien de samenhorigheid tussen hulpverleners versterken. Vandaag wordt het opnieuw enkele graden warmer, met maxima rond 31 graden. De dag start fris en zonnig, later komen er meer wolken. Het blijft in Limburg droog. Morgen wordt het iets minder warm met 27 tot 28 graden en afwisseling van zon en wolken.

al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande Volkswagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.

En thuis maar denken, ik ken dat liedje, hij komt me bekend voor, maar hoe heet dat ook alweer wel? Dit was de Berlin Melody, geschreven door de Duitse componist Heino Gaatze. Dat liedje kwam in Amerika terecht bij Billy Vaughan, die het meteen opnam samen met zijn orkest. En het werd binnen de kortste keer een hit. Dat was in 1961. Intussen zijn we 65 jaar verder en bestaat er een retrozender als Radio Ludo die deze platen nog altijd draait alsof het gisteren was. En wat te denken van dit nummer. Welkom.

Julien Clerc scoorde zelfs bij ons meer dan goed met zijn chanson This Melody. Een hele tijd later opnieuw ingeblikt door hem, maar dan samen met Rob de Nijs, die koos voor de voor de hand liggende titel Een Melodie. Een song nu die we met z'n allen kennen. Ik moet je erbij vertellen dat het nummer geschreven werd door de drie leden van de groep The Easy Riders. Toen Dean Martin dat nummer opnam, vroeg hij aan die jongens of zij hem vocaal wilden begeleiden tijdens de opname. En dat was het nummer Memories Are Made of This. Maar omdat het een makkie is die plaat zomaar uit de kast te halen, kies ik voor vandaag de versie van een zanger, bij ons zo goed als onbekend, Donnie Brooks.

Dat zou ik niet over mijn hart krijgen, hè. Praten over Dean Martin en hem dan aan de kant laten. Dean, van afkomst Italiaan, en dat hoorde je deels in het nummer van daarnet, Return to Me, Ritorno a Me. Het waren de Amerikaanse Ames Brothers die op een zeker moment dachten, hé, daar in Italië hebben ze best wel aardige liedjes. En er woonde een zekere meneer Domenico Modugno, de man van songs als La Lontananza, Volare en Ciao Ciao, Bambina.

spraken de mannen thuis Engels, toch zongen ze met veel plezier een gans album vol in het Italiaans, The Ames Brothers, Ciao Ciao Bambina, het winnend lied van het Sanremo Festival in 1959. Omdat ik de AI-producties nauwgezet in de gaten hou, dus die artificiële, hier een gekunstelde productie, want dat zijn ze op zijn Italiaans onder de vlag Razzle Hits, wat dat ook mag betekenen. Die naam zegt me dus niks, net zo min als het liedje zelf.

Oorspronkelijk heette dit Chanson d'Anna, in het Frans gezongen en op plaat gezet door Les Compagnons de la Chanson, maar het werd pas een hit in een instrumentale versie. En dan heette het Song for Anna, op plaat gezet door onder meer gitarist Herb Ota en zoals je daarnet hoorde, het orkest Paul Moria. En ja, decennia geleden was dat normaal dat een instrumentaal nummer een plaats kreeg in een radioprogramma. En zelfs op tijden stond, werd het een hit. En let op, ik ben nog niet door mijn Italiaanse voorraad heen. Sir Cliff Richard passeerde daar ooit en kreeg het liedje Solo Tu door. Ik bedoel, passeerde daar in Italië. Hè. Hij aarzelde niet en maakte er meteen deze hitversie van. Oh.

Cliff Richard, All My Love, een cover van Solo 2. Kampioenen in het coveren zijn de Fransen, of waren dat vooral. In Amerika scoorde Johnny Tillotson een behoorlijke meevaller met True True Happiness. De Franse chansonnier Marcel Amon kreeg dat te horen, liet er een Franse tekst op schrijven en scoorde zelfs een radiohit met dat liedje in Vlaanderen.

bleu, blanc. Marcel Hamon, Bleu, Blanc, Blond. En Amerika dus een hit als True, True Happiness voor Johnny Tillotson. En omdat Radio Ludo kind aan huis is bij de echte liefhebbers en kenners van Golden Oldies. En omdat ik weet dat er Tillotson-fans meeluisteren. De Johnny zelf dus, hè, nu met een van zijn vele hits.

Dat is inderdaad onze lievelingssaxofonist Albastic Memories. En die halen we hier bij Radio Ludo dagelijks naar boven. Herinneringen dagelijks uit onze rijkelijk gevulde discotheek. We hebben hier muziek zat, keuze te over, zoals dat in het keurig Nederlands heet. Eigenlijk is dit een plaat die thuis wordt in Hitwaarders, maar omdat ik bij beide programma's aan het roer sta, het voor het zeggen heb, mogen ze ook hier even de revue passeren. Rosemary June en de Four Esquires.

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus. Meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

Dat waren nog eens hits. Tussen de hok en de pomp door. Red Roses for a Blue Lady. Rozen, een thema. Ja, die jongen, dat was Vic Dana. Rozen, een thema dat in alle geuren en kleuren in duizenden liedjes werd en nog steeds wordt bezongen. Ik heb er hier eentje klaar liggen dat je wellicht niet kent in de originele versie. Werd in een vertaling een boom van een hit hier bij ons. Je mag even raden wie en wat.

kind kan de was doen en makkie dus. Roses Torino, Eddie Arnold, kortom je reinste country, in ons land op plaat gezet en daarmee de eeuwigheid ingezongen door Jimmy Frey, Rozen voor Sandra. Kortelings overleden en op dat bericht werd gigantisch gereageerd op onze Facebookpagina. De Waalse zanger Frank Michael.

lustig op los vandaag, want daar staan we helemaal achter hier bij Radio Ludo. Liedjes zijn nu eenmaal geschreven, niet om één keer op plaat gezet te worden, maar nadien ik weet niet hoeveel keer. Het kind mag meerdere kansen krijgen, zoals daarnet I Love You, dat we kennen in de oerversie van Anthony Quinn. Maar hier met verve werd overgedaan door Frank Michael als een soort hommage aan die man. Een goede collega van Frank was niemand minder dan Salvatore Adamo, beide van Italiaanse ouders, afkomst dus. Af en toe nam Adamo ook een liedje op bestemd voor onze oosterburen.

Ja, dat is wat anders. Klinkt ook helemaal anders. Adamo auf Deutsch, que sera. En ik rond af met een ras-echte Duitse artiest, het eerste uur althans, bekend door zijn orkest, Max Grege. Geen geweeklaag of gejammer, ik ben er zo meteen terug aan de overkant van het nieuws met een lading, een tweede lading, muziek met een strikje, voor nog een uur siestdag.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande volgwagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.

siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilowit.

versie van The Melodians is dat een echte Rastafari-song waarvan de tekst gebaseerd is op een Bijbelse psalm, The Rivers of Babylon, in 78, opgepikt door de Duitse producer Frank Farian, die doorspeelde aan zijn groep Boney M. En het werd een behoorlijke hit voor hen. Wacht, ik pak het lijstje even. Een nummer 1 in Australië, Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Ierland, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zweden, Spanje. En zo kan ik nog even doorgaan. Een regelrechte wereldhit dus. The Rivers of Babylon werd gespeeld in een populair dansritme uit Jamaica, de reggae. En laat het nu toeval zijn of niet, maar daar zong Dalida ooit dit liedje over.

dus niet overdreven. Oké, een beetje een gesuikerde versie van de Jamaïcaanse reggae, maar toch, Dalida, Il faut danser reggae, een liedje geschreven door haar Italiaanse collega Toto Cutugno. Je hoeft niet akkoord te gaan, het niet met me eens te zijn, maar de reggae is niet alleen plezant om op te dansen, maar is ook een aangenaam ritme om naar te luisteren.

Ze zijn er ooit geweest, hoor, nu iets minder van die typische reggae hits. En dit was er een van, Boris Gardner, I Wanna Wake Up With You. Met Radio Ludo kan dat. Koop een wekkerradio, stel die in op het uur dat je wil wakker worden en stem af op Radio Ludo. En dan kan je van in de vroege ochtend al niet, ja, dan kan je dag niet meer stuk, hè. Dan kan je volop genieten. Dan zou het wel eens kunnen dat je uit de veren moet om samen met Vicky Leandro's een tango te dansen.

goed geleerd in de dansschool van Paul Ibert in Hasselt. Paul, kortelings overleden, de tango. Oké, je hebt de pure Argentijnse en de Europese, die is minder puur, klinkt ook meer gezoet, maar gaat er nog altijd in als zoete koek. Je hoorde The Shadows en een guitar tango. Wat we ook leerden in de dansschool van Paul Ibert waren de Latino-dansen met voorop de cha-cha-cha. Dit was ooit een hit voor Shirley Bassey, decennia later overgedaan door Jane McDonald.

Het orkest van Carlos Campos, param pam pam. De cha-cha heel populair op het einde van de 50s. Datzelfde decennium ging de wereld plat voor de mambo, ontstaan in de kroegen van Cuba en van daaruit naar Noord-Amerika gebracht door de band van Pérez Prado. Mag ik daar met jouw goedkeuring een muzikaal triootje van maken? Je hoort na elkaar twee mambo's, straks met Frans Gall, maar eerst André van Duin, die het niet kon laten een vertaling te maken van de heel succesvolle mambo van Perry Como, Papa, Las Mambo.

Mambo Perez Prado. Al was dat terg en traag, Cherry Pink en Apple Blossom White, een hit voor Perez in 56. De Latino-dans die ik het liefst danste was de rumba. Dat had alles en nog wat te maken met het ritme. Geef een liedje een rumba-vibe mee en ik ben er dol op. Dus ook op deze rumba-verpakking van de Beatles-hit And I Love Her door José Alberto.

zomer kletterde uit je radio, of je nu thuis luistert, in de auto of aan de andere kant van de wereld via streaming. Julio Iglesias, amor. En doe me eens een plezier. Laat me eens weten, als je vanuit het buitenland luistert, van waar precies. Je kan me mailen, mark@radioludo.be. Mocht je ergens, om welke reden dan ook, ondergedoken leven, geen nood, ik zal nog je naam, nog je locatie vermelden. Gewoon even doen dus, hè? Niet ondergedoken leven, dat niet, maar me mailen, mark@radioludo.be.

geschreven door Jimmy Fontana. Dat liedje deed in 1971 mee aan het San Remo Festival, werd daar tweede en daar gezongen door Ricky e Poveri en ook door een buitenlandse artiest, in dit geval José Feliciano, die het meteen op plaats zette. En het werd nog een lekkere hit voor hem ook, Que Sera. In Nederland werd dat, ik zie dat hier net staan, een nummer 1, bij ons een nummer 2. En nu maar hopen dat Radio Lune voor jullie de nummer 1 is. Zo niet, niet twijfelen en zorg dat we dat worden. Dit is

Bedankt dat je weer wou meeluisteren. Blijf maar lekker bij ons. Ik doe de verdwijntruc en mocht je dit programma maar deels hebben kunnen beluisteren, geen nood. Volgende week hoor je dit opnieuw. Maar dan van 5 tot 7 in de vroege vooravond. Nog een fijne dag verder en tot de volgende.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over twee rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal twee weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. Het parket in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur, omdat sommige onderdelen mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. In 2025 heeft 16,5% van alle meerderjarigen in de Europese Unie dagelijks tabak gebruikt. Volgens de Europese statistieken betekent dat een kleine daling tegenover de vorige geregistreerde cijfers van 3 jaar geleden. In Bulgarije, Zweden en Kroatië wordt het vaakst gerookt, door ongeveer 1/4 van de inwoners. België is bij de beteren van de Europese klas met 13,6%. Spanjaarden roken of vapen het minst. En volgens een uitgelekt politierapport was Lionel Messi tijdens het afgelopen WK voetbal het doelwit van meerdere bedreigingen, waaronder een zelfmoordaanslag. De bedreigingen liepen binnen voor de wedstrijden van Argentinië tegen Egypte en Jordanië. Een van de grootste mediabedrijven van Spanje kon de documenten inkijken. De politie kon de afzenders telkens opsporen en neutraliseren. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig, met later op de dag wat stapelwolken. Een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Na Club Brugge, Union en AA Gent hebben ook Anderlecht en Antwerpen hun eerste seizoensmatch gewonnen. Allebei met 2-1 en allebei duur bevochten. Beiden moesten een achterstand ombuigen. Anderlecht tegen La Louvière en Antwerpen tegen SK Beveren. Ook Zulte Waregem en Charleroi wonnen hun eerste match beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen delen de leiding in de stand. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over de Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Nivia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Nivia Doma eindigt tweede, de Italiaanse Longo Borghini mocht als derde mee op het podium. In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over 2 rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start gelijktijdig ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal 2 weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. En het parquet in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur omdat sommige onderdelen kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig met later op de dag wel wat stapelwolken en ook een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

never needed anyone. And making love was just

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

zeggen of ik nog een deken vind. Jij had zelf niets meer.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.